dat je le bruit des rues le dat je na wat lekker van wat aposta. Felashi, felashi, dat is een schot als ik, maar dat is niet als ik was in volgok.